map tan mesaj yo, ok? Aj nou chavire. Nou met kontinye teks mwen, hein? 33 33 56 96